Laat dat oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM. Weg met die antenne. Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

Ja, dus ik wil overal vier dubbele isolatie in mijn huis. Dan kan ik stereo FM beluisteren en goed hard zitten zonder dat de geburen op de muren beginnen te bonken.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: Hou je van mensen, een gezellige babbel en steek je graag de handen eens uit de mouwen? Ontmoetingsplek Tel Oer in Arendonk is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de kook- en eetmomenten. Je hoeft geen ervaring te hebben, alleen een warm hart, goesting om mensen te ontmoeten en zin om samen een fijne sfeer te creëren, klinkt het bij de gemeente. In ruil voor je engagement biedt Tel Oer een heleboel. Je krijgt een lekkere gratis maaltijd tijdens je vrijwilligersmoment, komt terecht in een warme ondersteunende ploeg en bent verzekerd via een vrijwilligersverzekering. Om alle helpende handen te bedanken, organiseert Tel Oer bovendien een jaarlijks dankmoment. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met welzijn@arendonk.be of bellen naar 014 40 10 72. De gemeente Ravels vraagt een structurele oplossing voor de problemen in de Peelsestraat. Nadat een deel van de riolering half juni plaatselijk instortte, is de weg gedeeltelijk dicht. De hinder voor inwoners, handelaars en weggebruikers zal volgens de gemeente Ravels nog kunnen duren tot september en mogelijk langer, afhankelijk van de levering van de nodige materialen.

0: mij nog altijd niet goed. Er is geen verbetering sinds vorige keer.
1: Maar hoeveel uren luistert je dan naar Stereo FM?
0: Oh, dokter, ja. Ongeveer 10 uur.
1: Ja, dat is niet goed, hè. Je moet zeker 24...

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten. De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

0: vida.
1: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
2: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
3: Weg met die antenne.
2: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Zeg, Joke, hoeveel ijsblokjes hebben we nog?
1: Oeh, ik denk nog een kilo of 8.
0: Oei, dan moeten we erbij bestellen, hè? In de zomer wil ik genieten van veel cocktails, hè? Terwijl ik aan het luisteren ben naar Stereo FM.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In De Haan hebben redders gisteren een 14-jarige jongen gereanimeerd nadat hij levend werd begraven onder het zand. Het slachtoffer had op het strand een diepe put begraven, maar die stortte plotseling in, waardoor hij volledig vast kwam te zitten.

De kustreddingsdienst kon de tiener snel bevrijden en waarschuwt met klem dat putten graven levensgevaarlijk is, omdat het gortdroge zand ontzettend snel bezwijkt. Het vaccin tegen FSME, een gevaarlijke hersenontsteking na een tekenbeet, is in ons land volledig uitverkocht. Na een recente nieuwsoproep om je voor een vakantie naar populaire risicolanden zoals Duitsland of Oostenrijk te laten vaccineren, ontstond er een massale stormloop op de apothekers. Grote schrik dus bij de mensen. Volgens de apothekers is het vaccin nergens meer te verkrijgen en komen er vermoedelijk pas vanaf 7 augustus nieuwe levering binnen. Het Franse parlement heeft een historische wet goedgekeurd die social media volledig verbiedt voor kinderen jonger dan 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving voert vanaf september bij de start van het nieuwe schooljaar ook een totaalverbod in op smartphones in alle middelbare scholen. In ons land ligt de officiële leeftijdsgrens voor social media nog op 13. De Nederlander Mark van Bommel staat op het punt om te worden aangesteld als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Volgens verschillende media zijn de onderhandelingen met de voetbalbond in een absoluut eindstadium aanbeland en ligt er een contract klaar tot en met het EK van 2028. De weersverwachting. We houden de wolkenvelden vandaag toch wel vast en lokaal stijgt de kans op een milde regenbui. 23 graden. Donderdag verloopt overwegend grijs met af en toe lichte regen, 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het beduidend zonniger en ook weer warmer.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel. De speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Never again!
7: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be. Dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
5: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of, u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn

leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïnse media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.

zo, we zijn weer vertrokken. Ja, wel, hier bij Stereo FM. Het is 8 uur geweest. De Strumbellas and Spirits. Zometeen de Swedish House Mafia. Maar eerst de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway.

0: Misschien wil bouwen of verbouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stessens, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

Ja, Feast and Fast beest is het, naar het schijnt. Nog steeds, hè? Paris Hilton, Nothing in This World. We hadden ook Marlena on the Wall van Susan Vega uit de jaren 80. En dit is Wissen en Yandel met Follow the Leader. Olé.

het is vooral de Babette die ons interesseert natuurlijk. Maxime, hoe dan ook, nieuwe single uit de actuele hitparade. En wij hebben ondertussen Sia uit 2010, dateert dit al. Het plaatje heet Clap Your Hands. Over je voeten wordt niks gezegd.

0: maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een eten living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
2: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

Winnende liedje Eurosong 1997. Toen voor, en dan moet ik even denken, voor Ierland denk ik was het. Katrina and the Waves with Love Shining Light. Hey, we gaan naar 9 uur toe met Stash en het hele mooie Sadness.

0: service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk.
4: En op www.arvobouw.be.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Veg. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.

De Sugar Babes waren dat met Round and Round, beste vrienden. Ja, draai nog een beetje rondjes, zoals morgens vroeg. Eerst nog een tasje koffie en dat komt allemaal in orde. Dit zijn de Praise Cats en You Can Shine On Me uit 2003. Dat rijmde, hoorde u dat, maar het was louter toevallig.

Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank,

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
2: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

er is nog niemand die het hem eens kunnen gaan vragen hierboven. Maar die van Pink, ja, die veronderstelde het wel. Hè. God is a DJ. We hadden ook Roy Orbison, The Big O met You Got It. En dit is Lost Frequencies met Head Down.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Mano met La Tribu de Dana uit 1998. Er is nog een hoop heisa geweest rond dit liedje, want het zou gepikt zijn van een of andere folklore artiest. Ja, er is er nog een proces van geweest. Jongen. Nu, als je gaat luisteren, inderdaad, je moet het maar eens opzoeken. Als je het originele nummertje beluistert, er zijn toch wel echt enkele gelijkenissen. Mano, La Tribu de Dana, en dit zijn de Freestylers.

0: Dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: B-

0: Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame at stereofm.be.
4: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier De Wever gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. En daarmee stond er meteen een domper op dat feestje. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening. Of, u hoort hem al aankomen, er zullen enorme inspanningen worden gevraagd van de bevolking. In september zullen de onderhandelingen verder gaan. Het zal geen makkie worden. Een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk in het departement Vech. Daar werd al gewaarschuwd met code rood voor brandgevaar, maar sinds gisteren is er al 1800 hectare in de as gelegd. En de brand breidt uit. 400 mensen zijn geëvacueerd. 6 raakten licht gewond omdat ze vooral te veel rook hadden ingeademd. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger plots ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vandaag veel wolken met lokaal kans op een buitje. Grote hoeveelheden zullen het niet zijn. 23 graden. Voor donderdag af en toe lichte regen en opnieuw 24 graden. Vrijdag wordt het dan opnieuw zonniger en warmer. En zaterdag wordt de mooiste dag van het weekend met 6 à 27 graden.

Goedemorgen, goedemorgen. Jawel, 10 uur geweest. Jasper, Steven Link, Steven en Stan. Kon als je met Live on Mars, nummer van David Bowie. Maar gecoverd door de jongens in 2003. Dit is Eminem.

0: Wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
6: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwaneveen Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.
9: Barbecue zonder goede drank?
0: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

back to. Oscar en de Wolf was dat een Back to Black. Daarvoor hadden we Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Ja, nee, dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Geen zorgen maken en een beetje happy zijn.

Binnen was dat Yesterday, Today and Tomorrow. Ja, daarvoor Amy Winehouse en Rehab. Alhoewel haar rehab niet veel geholpen heeft, helaas. Mike Posner en Cooler Than Me.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: U wil bouwen of verbouwen?
4: Stissus, waar blijven die pannen?
3: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
4: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
3: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
4: Stessens, telefoon!
5: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
3: www.dakwerkenstessens.be.

Vanilla Ice, dit was Ice Ice Baby uit de zomer van 1991. Snel naar 11 uur met Years and Years and King. Zo dadelijk na 11 uur de leuke platen ontstopt met Stefan de Wilde tussen 11 en 12.

0: van Zweden.
1: Ah, zeg, goeiedag. In Zweden kunnen we daar ook Stereo FM ontvangen?
0: Jeje, dat is mogelijk. Via de smartphone.
1: Oh, maar dat is goed nieuws, hè. Dan moet ik mijn reis niet annuleren.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk.

0: of in Bestmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be. Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De Amerikaanse militaire operaties in Iran, zeg maar de oorlog, hebben de Verenigde Staten al 37 miljard dollar gekost. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth verklaard in de Amerikaanse Senaat. Het bedrag dat ook de lopende uitgaven tot en met september dekt, ligt bijna 30% hoger dan de ramingen van mei. Al schatten onafhankelijke experts de werkelijke kosten vele malen hoger. Spanje bereidt een drastische anti-rookwet voor die roken en vapen volledig moet verbieden op alle stranden en terrassen. Het strenge wetsvoorstel van de Spaanse minister van Volksgezondheid viseert ook alternatieven zoals waterpijpen en snus. Als de wet wordt goedgekeurd, worden ook andere openbare locaties zoals sportcomplexen, universiteiten en openluchtzwembaden volledig rookvrij. Komt er eigenlijk op neer dat u niet meer mag roken. Jawel, Europa is nu toch bezig met het verbieden. Het Franse parlement heeft ook een historische wet goedgekeurd die sociale media volledig verbiedt voor kinderen en jongeren onder de 15. Daarmee heeft Frankrijk een absolute Europese primeur beet. De nieuwe wetgeving, die ook het gebruik van smartphones in alle middelbare scholen strikt verbiedt, moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar. En zo verbiedt Europa het een na het ander. In het Oostenrijkse Braunau wordt het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag ingehuldigd als gloednieuw politiekantoor. Met deze opvallend nieuwe bestemming willen de lokale autoriteiten definitief verhinderen dat het pand aan de Duitse grens nog langer door neonazi's wordt gebruikt als een ideologisch bedevaartsoord. Vandaag mogelijk wat regen, ook wat wolken. De zon krijgen we niet zoveel te zien. De temperaturen zitten rond 22 graden. Een plaatselijk buitje is niet uit te sluiten. Morgen al wat meer zon, 24 graden. En het weekend, vooral zaterdag, wordt de mooiste dag van de week met zo'n 27 graden en veel zon.

0: versleten wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout. Never
1: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak je waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

0: de wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Ja sich da ja Stereotyp set, so alle voorspelbaar, een stereotyp zo, hè?
1: Oh nee, ik ben een stereotype. Ik vind de muziek van vroeger goed en ik luister altijd naar Stereo FM. Dus

0: Oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.

0: zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen een hete living meer?
0: Juist, alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Ahoy matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
3: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
2: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
5: Via onze website,
4: de app
5: en via alle streamingdiensten.
4: Altijd en overal.
6: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Hou je van mensen, een gezellige babbel en steek je graag de handen eens uit de mouwen? Ontmoetingsplek Tel Oer in Arendonk is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tijdens de kook- en eetmomenten. Je hoeft geen ervaring te hebben, alleen een warm hart, goesting om mensen te ontmoeten en zin om samen een fijne sfeer te creëren, klinkt het bij de gemeente. In ruil voor je engagement biedt Tel Oer een heleboel. Je krijgt een lekkere gratis maaltijd tijdens je vrijwilligersmoment, komt terecht in een warme ondersteunende ploeg en bent verzekerd via een vrijwilligersverzekering. Om alle helpende handen te bedanken, organiseert Tel Oer bovendien een jaarlijks dankmoment. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met welzijn@arendonk.be of bellen naar 014 40 10 72. De gemeente Ravels vraagt een structurele oplossing voor de problemen in de Pilsestraat. Nadat een deel van de riolering half juni plaatselijk instortte, is de weg gedeeltelijk dicht. De hinder voor inwoners, handelaars en weggebruikers zal volgens de gemeente Ravels nog kunnen duren tot september en mogelijk langer, afhankelijk van de levering van de nodige materialen.

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissers, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissers, doe eens verwacht, Jan.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissers, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Never again!
6: Wel, na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

0: van de firma Big Money. Moest ik voor elke goede plaat als op Stereo FM draaien een euro krijgen? Dat zou kassa zijn, ze, hè?
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
7: Kijk eens. Nee, dat is geen brol, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
8: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
7: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet loop.

van de federale vliegtax. De federale regering trekt die tax volgend jaar op van 5 naar 7 euro per ticket. En Ryan-topman Michael O'Leary zegt dat de beslissing onherroepelijk is. Zowel de regering de belasting uiteindelijk met 2 euro verhoogde in plaats van de geplande 5 euro. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs. Het pakket van Antwerpen meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag zijn genomen. Woordvoerster Cato Belmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstal, inslagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achteren werd aangereden door een andere tram. Een van de slachtoffers is kritiek. De iconische Erasmusbrug is in beide richtingen volledig dicht voor het verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Een hevige natuurbrand in de Franse Provence heeft al minstens 10 woningen volledig in de as gelegd en 40 andere huizen waren beschadigd. De Franse autoriteiten vermoeden dat een defect aan een elektrisch weidehek aan de basis ligt van de vuurzee, die inmiddels 2500 hectare natuur heeft verwoest. Ruim 400 omwonenden zijn hals over kop geëvacueerd, terwijl honderden brandweerlieden de vlammen bestrijden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 17e etappe. Een vlakke rit van 175 kilometer tussen Chambéry en Voiron. Jasper Philipsen start met een duidelijk doel. Hij wil de ritzegen pakken om zijn achterstand van 31 punten op de Deen Mats Pedersen in het groene puntenklassement te verkleinen. De massasprint in Voiron wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag nog veel wolken met lokaal kans op lichte regen. Later breekt de zon door, 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima 25 graden. En vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer, met temperaturen die vlotjes klimmen naar 26 graden.

muziek was dat van Anouk. Fantastische platen uit 2004. We draaiden ze nog eens met Girl tot 1:05. Een hele goede middag allemaal en wees welkom. We zijn er weer klaar voor. Dit is een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Uiteraard hier bij Stereo FM. Muziek zometeen van Elok en Griffin en Julia Church met Never Letting Go. Na deze Christina Milian. Dit is When You Look At.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
2: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
3: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
4: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
5: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

Je kan één ding niet ontkennen. Je wordt hier wel heel rustig van dit nummer, hè. Neneka was dat met Shining Star uit 2012. En Back to the 80s, net hiervoor met Genesis, met Invisible Touch. Zometeen Alphabeats met Fascination, na Beyoncé met Covet.

vanuit de wekelijkse Ultra Top 50. Hij staat er nog steeds in, beste vrienden. Deze Cam Red met Be Mine. Een Alphabeat net hiervoor. Zo werd het exact 13:30 hier bij jouw radio. Met strakjes Technotronic. We gaan dus naar de 90s. Dat na Ozark Henry met I'm Your Sacrifice. En ook na Flume.

0: Actiekeuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxikeuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groendaken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
0: Laat dat oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
7: Weg met die antenne.
0: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

de gouden jaren voor Technotronic. Het begin van de 90s. Hè. Technotronic met Get Up Before the Night Is Over. En Flume met Never Be Like You uit 2016. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 2 uur. Dat doen we nog met een paar goede platen. Onder meer van Emily Sunday met Next to Me. En ook Charlie Puth zit er nog tussen met Attention. Tot zometeen.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen.
4: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail

en dat de drugs in beslag zijn genomen. Woordvoerster Cato Belmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstal, inslagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achteren werd aangereden door een andere tram. Een van de slachtoffers is kritiek. De iconische Erasmusbrug is in beide richtingen volledig dicht voor het verkeer en de exacte oorzaak van de klap wordt onderzocht. Een hevige natuurbrand in de Franse Provence heeft al minstens 10 woningen volledig in de as gelegd en 40 andere huizen zwaar beschadigd. De Franse autoriteiten vermoeden dat een defect aan een elektrisch weidehek aan de basis ligt van de vuurzee, die inmiddels 2500 hectare natuur heeft verwoest. Ruim 400 omwonenden zijn hals over kop geëvacueerd, terwijl honderden brandweerlieden de vlammen bestrijden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 17e etappe. Een vlakke rit van 175 kilometer tussen Chambéry en Voiron. Jasper Philipsen start met een duidelijk doel. Hij wil de ritzegen pakken om zijn achterstand van 31 punten op de Deen Mats Pedersen in het groene puntenklassement te verkleinen. De massasprint in Voiron wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag nog veel wolken met lokaal kans op lichte regen. Later breekt de zon door, 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima 25 graden. En vanaf vrijdag wordt het overal een pak zonniger en warmer, met temperaturen die vlotjes klimmen naar 26 graden.

Het is ondertussen 2:05 geworden met muziek van Nelson. Dat was She's Gone uit 2010. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Je luistert nog steeds naar Stereo FM. Muziek zometeen van Dermot Kennedy.

0: Bij Dakwerk en Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerk en Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: Mos schat neust genoeg.
1: Mos schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Stereo FM met Eliza Tovati en Tom Dice met Il Nuovo. Die nummer kwam uit 2011. En we gingen net hiervoor terug naar de jaren 80. Deden we met de eerste grote hit van T-Paw met China in Your Hands. Zometeen One Direction met One Thing na Lost Frequencies en Netsky met Here With You.
1: When I

is de opvolger van Die on This Hill. Dit was hem, de nieuwe hitsingle van Sienna Spyro met Material Lover, uiteraard. En zo is het 3:01 geworden hier bij jouw radio met strakjes East Side Beat uit de 90s. En dat nummer werd in de 90s gecoverd. Jawel, Tyga nu eerst met Hot in Here. En ook

0: Die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Ja, origineel komt het uit de jaren 80 van Christopher Cross. En dit was de, ja, zeg maar cover van East Side Beat. Ook goed hoor. Ride Like the Wind was dat. En King met Rain Down On Me in de Tiësto remix net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 3 uur doen we nog met Train, met 50 Ways to Say Goodbye. En ook Steven Sanchez komt nog langs met Until I Found You. Tot zometeen.

0: wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
7: Radio Noorderkempe en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
8: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
9: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
7: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempe. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
10: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
11: Luchtvaartexperten verwachten dat de impact op de luchthaven van Tjadar wat meevalt, hoewel Ryanair de activiteiten in ons land drastisch terugschroeft. De Ierse lage kostenmaatschappij schat maar liefst 2 miljoen zitjes en haalt 5 vliegtuigen weg uit Tjadar Airport uit onvrede met de verhoogde vliegtuigtax. Vanaf volgend jaar heeft de federale regering een extra belasting van 7 euro per ticket voor elke vlucht die verder reikt dan 500 kilometer. Tijdens het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland in Boom zijn 192 festivalgangers betrapt met drugs. Het Antwerpse parket meldt dat alle betrapte personen onmiddellijk van het terrein zijn gezet en dat de drugs in beslag is genomen. De woordvoerster Cato Belmans bevestigt dat de politie daarnaast 38 mensen gerechtelijk heeft opgepakt, onder meer voor diefstallen en slagen en verwondingen. In het Nederlandse Rotterdam zijn 15 gewonden gevallen bij een zware botsing tussen 2 trams op de Erasmusbrug. Een van de voertuigen stond stil op de brug toen het langs achter werd aangeboord door een andere tram. Een van de slachtoffers.

Minuten over drie werd het met de Black Eyed Peas. Let's get it started uit 2004. En hier zijn we dan terug met het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio hier bij Stereo FM. En je weet het, wij draaien ze heel veel goede platen. Onder meer Madeline Bailey zometeen met Titanium na deze Route 94 en Jess Glynn. Fantastische dancehit. Dit is My Love.

0: algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw, Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem. Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café.
4: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.

muziek was dat van Iggy Azalea en Rita Ora met Black Widow. Net hiervoor Back to the 80s met de Eurythmics. Sex Crime was dat. Jawel, hier bij Stereo FM. Zometeen Tayo Cruz met Dynamite. Na deze DNCE met Cake by the Ocean.

is zijn gloednieuwe hit en hij staat er al een paar weken mee in de wekelijkse Ultra Top 50. Hè. Deze van Aaron Blommaert met Tranen van Goud. En zo is het 3:58 geworden op deze woensdagmiddag 22 juli 2026. Met strakjes Laura Pausini uit de 90s na Justin Bieber en Bloedpop met Friends en ook na Niall Horan.

Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zet een spotje om te inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Strani Amori, dat was een andere hit van dit meisje. Wij draaiden ze nog eens met La Solitudine. Laura Pausini was dat uit de 90s. En Niall Horan met Slow Hands uit 2017, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur doen we nog met Milo, met You and Me in My Pocket. En ook nog Willy William staat klaar met Trompetta. Maak er nog een hele fijne woensdagmiddag van.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Oh, schat, nu is het genoeg.
6: Maar schatje toch.
5: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
7: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
5: Salon, kast of boxspring.
7: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
5: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
7: Alles aan echt betaalbare prijzen.
5: En superkwaliteit.
7: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
5: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
7: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
5: Open op zondag, maandag gesloten.
8: Het is 4:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ze halen ook 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met de vliegtuigtax. Nochtans werd er besloten om de tax te verhogen naar 7 euro en geen 10 euro. Maar in totaal betaal je dus vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken, meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS, toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Er zijn tientallen klachten over de uitspraak van Sofie.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Never again!
4: Wel, na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.

als we een ijscream zeggen. Een ijscream over mijn mond. Een stereo FM voor mijn oren. En voor mijn neus, de schoon bloemetjes hier in mijn hoofd.

0: Dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
6: Welke hit hoor je zo dadelijk op Stereo FM? Ontdek het nu al op stereofm.be. Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi. Nu luchtvaartmaatschappij Ryanair 2 miljoen zitjes schrapt in ons land. En ze halen ook 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Dat doen ze omdat ze niet tevreden zijn met de vliegtuigtax. Nochtans werd er besloten om de tax te verhogen naar €7 en geen €10. Maar in totaal betaal je dus vanaf volgend jaar €7 extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken, meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar, met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen daar te maken. Er zijn tientallen klachten over de uitspraak van Sophie Straat. Ja, wie zegt u Sophie Straat? Een artieste op de Gentse feesten. Ze had een ander statement kunnen maken, zegt de diversiteit-expert Khalid Benadou, na de omstreden alle witte mannen naar achteren. Dat was een uitspraak van de Nederlandse zangeres Sophie Straat op de Gentse feesten. Intussen liepen bij Gelijke Kansencentrum Unia tientallen klachten binnen over die uitspraken. Ja, en dan het weer. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op. Temperaturen 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag zonniger en warmer. Temperaturen rond 26 graden.

0: Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
8: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet, elke dag open zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Neven Plastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Neven Plastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Neven Plastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Neven Plastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Zack.
1: Hallo, ik ben Rudy King, Vlaamse zanger. En ik luister niet naar Stereo FM. Oh nee, want ze draaien ze daar mijn platen niet aan. Dat is toch niet tof, hè?

0: waar je het meeste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
6: Ahoy matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
7: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
6: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
9: Via onze website,
8: de app
9: en via alle streamingdiensten.
8: Altijd en overal.
10: Het is 6:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
11: Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen, ook in je nieuwe auto, vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen via je gsm bijvoorbeeld. Frans minister van media Sieltje van Achter zegt dat het zo zou moeten blijven, omdat je anders een abonnement moet hebben bij een provider om naar je zender te kunnen luisteren. Ons land gaat er nu voor pleiten bij Europa, dat kan zoiets verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar je favoriete radiozender. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 knokpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen. De Gentse politie bevestigt dat het dit jaar erger is. In totaal tellen de Gentse feesten 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over de uitspraken van Daniel Ortega, de president van Nicaragua. Die zei afgelopen weekend dat er geen verkiezingen meer zouden komen uit angst voor de oppositie in zijn land. De VN spreekt van ernstige beperkingen van de fundamentele vrijheden van de mens. Ortega is al bijna 20 jaar aan de macht in Nicaragua. Snooker Luca Bressel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel voor het toernooi in Shenzhen in China. Hij werd in de laatste voorronde naar huis gespeeld door een Chinees. De prijzenpot voor dat toernooi bijna 1 miljoen euro. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af, een kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden. Vrijdag zonniger en warmer bij 26 graden dan.

0: droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.

0: dat is geen bril, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio. Never.
5: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank,

Dus hier boven het hart en de longen van de patiënt, daar moeten we zijn, Sim. Nog iets naar boven. Ja, boven de mond. Ja, dat zijn de oren, hè. En die moeten we helemaal vrijmaken, zodat de patiënt goed kan horen naar Stereo FM. Convict.

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen op ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: De politiezone regio Turnhout opent een centraal meldpunt rond dierenwelzijn. Dat zo'n meldpunt nodig is, blijkt uit cijfers, want vorig jaar kreeg de politie 767 meldingen, goed voor meer dan 1000 dieren. En dit jaar zitten we ook al aan 500 meldingen. Op het meldpunt dierenwelzijn kunnen inwoners van de politiezone regio Turnhout terecht met 3 soorten meldingen: verwaarlozing, mishandeling, loslopende of achtergelaten dieren en om aangifte te doen van gevaarlijke dieren. Het Beltslijntje, het fietspad dat Turnhout verbindt met Nederland, moet meer dan ooit een toeristische attractie worden in de Noorderkempen. Daarom worden er langs de route onder meer infoborden geplaatst. Het Beltslijntje is een fietspad dat loopt over de vroegere spoorweg richting Nederland. Om de geschiedenis van de route in de kijker te zetten, zijn er nu allerlei infobordjes. Op die manier wordt fietsen over het Beltslijntje een ontdekkingstocht. Als het van de stad Turnhout afhangt, komen er binnenkort ook borden met info over mogelijke logeerplaatsen. Turnhout hoopt dat het Beltslijntje zo nog meer een toeristische topper wordt. De gemeente Baarle-Nassau en de ontwikkelcombinatie ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen van Wijnen, projectontwikkeling Zuid, hebben een overeenkomst getekend voor de verdere uitwerking van het woonproject Loveren fase 2. Op termijn komen daar 150 nieuwe huur- en koopwoningen.

0: Vertel François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
0: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
2: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Never.
4: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: tomaten.be.
1: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota lospast. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal radio ook via internet te beluisteren zijn.
5: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
4: Dan decreet ik dat ik modern ben.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
7: Via onze website,
6: de app
7: en via alle streamingdiensten.
6: Altijd en overal.
8: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Jasper Philipsen heeft zijn felbegeerde ritzege in de Ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmid werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrugwalvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stralen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stalen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukt dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van Media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Frans minister van Media, Sintje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch-architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog maar bewolkt, hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen. Minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen. Never again.
6: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
6: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
7: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
5: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download de radio-app en luister. Altijd. En overal.
8: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Jasper Philipsen heeft zijn felbegeerde ritzege in de Ronde van Frankrijk te pakken na een overwinning in de 17e etappe. Onze landgenoot toonde zich na een etappe van 175 kilometer de allersnelste van een omvangrijke kopgroep. Philipsen doet ermee een gouden zaak in het puntenklassement. Hij nadert tot amper 7 punten van de Deense groene truidrager Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede voor de Nederlander Olaf Kooi, terwijl Pogacar probleemloos de gele leiderstrui behoudt. De bultrug walvis Timmy leeft mogelijk toch nog nadat DNA-stralen van een aangespoelde walvis in Denemarken niet blijken te matchen. Dat schrijft de Duitse krant Bild, die openlijk speculeert over mogelijk geknoei met de stralen. Enkele biologen reageren uiterst sceptisch op het nieuws en benadrukken dat de kans dat de bekende bultrug nog in leven is zo goed als onbestaande is. De Belgische ministers van Media eisen dat autobouwers verplicht worden om traditionele radiofrequenties, FM en DAB+, gratis aan te bieden in elke nieuwe wagen. De ministers willen voorkomen dat chauffeurs in de toekomst verplicht moeten streamen via hun smartphone of betalen voor een digitaal abonnement om naar de radio te luisteren. Vlaams minister van Media, Sintje van Achter, kondigt aan dat ons land het dossier hoog op de Europese agenda zal plaatsen om een algemene verplichting voor constructeurs af te dwingen. Maar het is een mes dat aan twee kanten snijdt, want nu zouden we dus geen internetabonnement moeten afsluiten om naar de radio te luisteren. Aan de andere kant kunnen we niet zonder internet. Je hebt het nodig om je It's Me natuurlijk te gebruiken. Het bekende Franse museum het Louvre heeft de prestigieuze Apollo-galerij heropend. Exact 1 jaar na de spectaculaire miljoenenroof van de Franse kroonjuwelen. De directie heeft alle waardevolle vitrines definitief uit de zaal verwijderd. De galerij wordt voortaan puur als historisch architectonisch kunstwerk opengesteld voor het publiek. Bij de onopgeloste inbraak van vorig jaar werden 8 kroonjuwelen met een geschatte waarde van 88 miljoen euro ontvreemd, waarvan tot op heden elk spoor ontbreekt. Overwegend droog maar bewolkt, hier en daar wat zon, lokaal 24 graden. Vanavond koelt het flink af en stijgt de kans op regen. Morgen gelijkaardig weer 25 graden. Vanaf vrijdag overal zonniger en warmer, met zaterdag uitschieters tot 27 graden. Vanaf zondag regen.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er is een grote zoekactie aan de gang naar een jongetje van 5, Timio. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhet. Intussen nog geen enkel sporen van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook de mensen die nu luisteren. Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Je vindt meer informatie op de website van de politie. Een klap in het gezicht, zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi, dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met een vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. Saudi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet en dat betekent dat Saudi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. Straks een heldere nacht, meer en meer wolken tegen de ochtend. Het koelt flink af tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui, 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer, 26 graden. Zaterdag halen we 28 graden en dat wordt ook meteen de beste en mooiste dag van de week.

0: Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
2: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er is een grote zoekactie aan de gang naar een jongetje van 5, Timio. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onhet. Intussen nog geen enkel sporen van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen. Ook de mensen die nu luisteren. Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Je vindt meer informatie op de website van de politie. Een klap in het gezicht, zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi, dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met een vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. Saudi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet en dat betekent dat Saudi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. Straks een heldere nacht, meer en meer wolken tegen de ochtend. Het koelt flink af tot 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui, 25 graden. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en warmer, 26 graden. Zaterdag halen we 28 graden en dat wordt ook meteen de beste en mooiste dag van de week.

31 dagen in juli, plus 31 dagen in augustus. Ah, dat is de zomervakantie van dit jaar, hè?

0: met z'n tweeën 40 appels, 20 peren en 100 aardbeien verdelen. Wat krijg je dan?
1: Oh, dat is gemakkelijk, hè? Buikpijn, hè? Dan kun je veel beter naar Stereo FM luisteren.

0: radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal.